0: 2 uur.
1: Het Diaconessenziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde 2 mensen vanavond op het station in Westervoort, met Omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon. En omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de 2 vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En dit was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland.

Trip Music, deze Enema Joji. Misschien zit je in je nachtdienst, ben je hard aan het werk in de bakkerij. Waar je ook bent, van harte welkom bij 58 Tomorrowland One World Radio. En dit is de Flashback of the Week. En wat voor een van Roger Sanchez. Dit is

Lost Frequencies, Live It All. Radio 538, Tomorrowland, One World Radio. Misschien ben je lekker een beetje de beest aan het uithangen op Lago Lago. Stuur een appje met de appbox richting de studio.

Wat is de hype rond deze man? Ja, niet zomaar de man. De naam is James Hype. Serotonin op 538. Je bent bij Tomorrowland, One World Radio met zometeen Garrix en Sheeran. Maar is Notre Dame, Medusa, Becky Hill, Good Boys, Mariah Carey. Someday versus Soda versus Lose Control.

on stage, played by Medusa. De Freedom Stage, Tomorrowland, een jaar of twee geleden. Deze Notre Dame met Medusa. En nu Martin Garrix, Ed Sheeran. Zometeen de weekendmix. Dit is Repeat.

0: nieuws. 3 uur.
1: De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vice-president J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jessogus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee. Een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

en Jamaican Bam Bam bij Radio 538. Goeienacht, dit is de weekendmix. De hits om mee af te koelen tijdens je plaknacht. Jax Jones zometeen, ook Teddy Swims komt eraan.

Weekend Mix met Jax Jones en You Don't Know Me. Goedenacht, Marnix hier. In de app van 538 checkt Richard in. Laat weten dat hij met de vrachtwagen onderweg is naar Oostenrijk. Nou, ik hoop dat de airco het doet, Richard. Dit is de Weekend Mix. Prospa, Clooney, zometeen naar Teddy Swims.

Republic, In Your Eyes. Dit is de 538 Weekendmix. Komende ochtend om 9 uur, dan gaan we verder met de 90s Top 1000. Tot die tijd, de Weekendmix met nu David Guetta en Kid Cudi.

en Khalid, Save My Love in de 538 Weekend Mix. Goeienacht, mijn naam is Marnix. Jennifer Lopez, David Guetta hoor je zo meteen. Ook de Bauza is nog onderweg in de Weekend Mix. The Topic en A7S, dit is Breaking.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en zeiden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur.
2: De 1000 grootste hits.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Caverdië heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Zometeen vanaf 9 uur. De 1000

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diaconessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En dat was het nieuws op 538.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
8: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
9: De 1000 grootste

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnige prijs.
1: En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Een goed verhaal is nooit...

0: hemelrijk. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Vanaf zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodomal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonksveer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En dat was het nieuws op 538.
16: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Het is 7:1. Goedemorgen met een flitser op de A1. Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland. Opgepast daarbij 37.1. De A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Deurningen. 164.0. Veilige reis.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
17: De prijs.

0: 30. Altijd laag.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Zometeen vanaf 9 uur.
6: De 1000 grootste

gegeven moment thuis aan dat het buiten 42 graden was. Daardoor zijn er natuurlijk ook een hoop dingen gecanceld. Onder andere festival Defcon. Wegen zijn afgesloten omdat het asfalt aan het vervormen is. En het mooiste vond ik nog dat er gisteren in Voorne aan Zee in Zuid-Holland warmtegesprekken zouden zijn met de gemeente. Daar zouden ze dan gaan praten over alle hitteprotocollen en dat soort dingen, weet je wel. Maar die gesprekken zijn afgezegd vanwege de hitte. Ja, prachtig. Ook vandaag blijft het nog extreem warm. Code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Lokaal wel kans op zo'n 38 graden. Maar gelukkig kun je deze ochtend afkoelen met de beste hits. Onderweg voor je Nelly Furtado. Ook de nieuwste Martin Garrix komt eraan. En er is Summer Wilton bij 538. Dit is De Leeuw Komt Eraan.

deze van Martin Garrix en Ed Sheeran bij 538. Je hoorde Repeat It. Ja, dacht je dan gisteren ook wel het ergste gehad hebben qua warmte? Ik heb helaas een slecht nieuws voor je. Ook vandaag wordt het weer bloedheet. Lokaal wel kans op zo'n 38 graden. En dan begint thuis toch wel weer de zoektocht, hè? Om een beetje verkoeling op te zoeken. Gordijnen dicht, ventilator aan. Misschien wel heel veel ijsjes eten, weet je wel. Maar gelukkig zijn er ook nog een paar opvallende tips en trucjes die je kunnen helpen om een klein beetje de koelte op te zoeken thuis. Zo klinkt het misschien vreemd, maar volgens onderzoeken is een warme kop thee drinken af en toe best goed voor je. Daar ga je namelijk van zweten, waardoor je lichaam afkoelt. Je kunt jezelf nat maken en je ventilator erop zetten. Dat blijkt ook heel goed te helpen. En ja, deze heb ik gisteren geprobeerd. Het werkt echt fantastisch, kan ik je vertellen. Voor het slapen gaan, een uurtje voor het slapen gaan ongeveer, je kussensloop in de vriezer leggen. Dat klinkt gek, maar je hebt echt een heerlijk koud kussen als je gaat slapen, waardoor je hoofd ook meteen afkoelt. En ik moet je zeggen, ik heb vannacht gewoon, nou wat is het, bijna 7 uur geslapen. Gewoon in één stuk door. Helemaal niet eens koud gehad. Of niet eens warm gehad, koud gehad zelfs. Het is 538 met onderweg Sierra, er is Nelly Furtado.

0: Set, een Zimmer van 538. Je hoorde Don't Leave op je zaterdagochtend. Goedemorgen, Kilian van Luijten met onderweg voor je Justin Timberlake en de nieuwste van Bente.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Oranje fans opgelet, KPN

0: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op Endada Stories, Scotch en Soda en meer.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Goedemorgen, het wordt snel warm deze ochtend. Tegen het einde van de ochtend gaan we al richting de 30 graden. Maar vanmiddag trekt de temperatuur nog door verder omhoog. En dan kan er lokaal wel kans op 38 graden worden. Aan het einde van de dag stevige kans op onweer met grote hagelstenen en zware windstoten. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister met een flits op de A1. Eemnes richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. En de A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Deurdingen 164.0. Exact 7:55, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Rebbelswaan.
12: Goedemorgen. Groot feest in Rotterdam omdat Kaapverdië door is naar de volgende ronde op het WK voetbal. Auto's rijden toeterend door de straten. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam en er komen ook spelers uit het elftal vandaan. Amerika heeft gisteravond weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Iran heeft als reactie weer Amerikaanse doelen bestookt. En in Rotterdam is een autobrand uitgebroken in een parkeergarage onder woningen vlakbij het Feyenoordstadion. Komt veel rook vrij en er zijn woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in de buurt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.

0: En in Rotterdam is een autobrand uitgebroken in een parkeergarage onder woningen vlakbij het Feyenoordstadion. Komt veel rook vrij en er zijn woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in de buurt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
1: Zometeen vanaf 9 uur.

0: Jesta en Jackstel bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Daarvoor nog Mark Morrison en The Return of the Mac uit de 90's. En wat kun jij je nog herinneren uit de 90's? Zat je uren voor de tv naar goede tijden, slechte tijden te kijken? Of misschien wel naar Big Brother? Of zat je echt dagenlang te huilen omdat je vergeten was je Tamagotchi eten te geven? Dat kan natuurlijk ook. Of zat je urenlang voor de radio gekluisterd te luisteren naar muziek uit de 90's? Hoe dan ook, zometeen naar 9 dan gaan we weer allemaal herinneringen met je ophalen uit de 90's. Want dan is het tijd voor de 538 90's Top 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90's. Jij hebt de lijst voor ons samengesteld, dank je wel nog daarvoor. We zijn gisteren al begonnen, zometeen naar 9 het vervolg van de lijst. En vrijdag, vlak voor 6 uur, weet je wie er dan op nummer 1 staat. Dat allemaal zometeen naar 9, eerst op 538, de nieuwste van Bente. Dit is...

is de dance mix deze week van Bieber X en David Guetta. Je hoorde Sad Girls. Heb jij er de afgelopen dagen ook al een verkoelende duik genomen? Ja, blijkbaar ben je niet de enige, want er is een aap uit Safari Park Beekse Bergen die precies hetzelfde dag met het warme weer. Afgelopen week ontsnapte er namelijk een aapje. Hij zat namelijk in het verblijf dat omringd wordt door water. Er zitten geen hekken en tralies daar en dat soort dingen. Maar normaal gesproken is dat genoeg, want deze apen die kunnen wel zwemmen. Maar ze doen het eigenlijk liever niet, weet je wel. Behalve deze dus. Ja, die dacht waarschijnlijk, het is me ook te warm. Met deze temperaturen neem ik er gewoon een duik en weg was hij opeens. Ja, het zielige is eigenlijk, het aapje is nog steeds niet gevonden. En er komen nu vanuit allerlei plekken, hoeken van het land, meldingen waarbij mensen denken hem gezien te hebben. Dus mocht je vandaag nog een aapje opeens voorbij zien komen, moet je even Safari Park Beekse Bergen melden. Want ze zoeken nog een aapje die lekker aan het zwemmen is daar. Bijzonder verhaal. Het zijn de hits van 538 op je zaterdagochtend met onderweg Cherry Cole. En nu is het nieuws van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 538 met Cherry Cole. Je hoorde Fight for This Love. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier met Onderweg voor je zomerse muziek van Jonas Blue. Ook de nieuwste Taylor Swift komt eraan. Ja, en jouw kans op het 538-badlaken in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/TheWeeknd.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Vanaf 29 juni, het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met Safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur.
21: België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsen zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorkum moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer. En dat was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Hebben een flits op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. Op diezelfde weg richting de Duitse grens bij Deurlingen 164.0. De A4 dan Amsterdam-Leiden in beide richtingen 8.1. Dan nog een keer de A4 richting Schiedam bij Schipluiden 55.6. En op diezelfde weg nog een keer Heiningen-Bergen-op-Zoom bij Halsteren 230.1. De A10 dan nog vanaf de Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 4.1. En als laatste de A16 Breda-Dordrecht bij Prinsenbeek 58.9.
20: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Zometeen vanaf 9 uur.
28: De 1000 grootste hits uit de 90's.
27: De 538 90's top 1000.
12: Met zometeen weer een editie van Kilian's Kansas en Kennis Quiz. Ook Jason Derulo en Taylor Swift komen eraan. En eerst Miles Smith. En nou.

Walker, je hoorde Heartbreak Melody. Hey, heb je altijd al een keertje willen klinken als een bekende artiest? Ja, vroeger had je daar veel talent voor nodig, maar tegenwoordig kun je natuurlijk al dankzij AI via een paar kliks klinken als een wereldster. En daarom denken artiesten er steeds vaker over na hoe ze hun eigen geluid een beetje kunnen beschermen. De Backstreet Boys hebben afgelopen week daarom ook echt wel iets bijzonders gedaan. Ze hebben namelijk hun stemmen officieel als handelsmerk laten vastleggen, zodat niet iedereen via een paar klikken met AI er vandoor kan gaan als de Backstreet Boys, zeg maar. Dus er zat echt misbruik op. Andere artiesten zijn hier ook al mee bezig en iemand die daar eigenlijk de voorloper in is geweest is de vrouw die je nu op 35 gaat horen, Taylor Swift. Zij heeft namelijk vorig jaar al haar stem laten vastleggen door AI, of als handelsmerk, dat je dus niet als AI kan gebruiken en dat soort dingen. Als je een karaokeavondje wil winnen dankzij de stem van Taylor Swift, gaat dat er helaas niet in zitten. Je hoort haar nieuwste nu hier bij 538. Dit is I Knew It, I Know You.

0: Dennis Bleu, je hoorde Edge of Desire.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Hartstikke onzin aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is geluid dat reist sneller door warme lucht. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de F van 538. En stelling 2 is, op warme dagen zijn er meer files in Nederland. Nou ja, dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dat het geluid sneller reist door warme lucht. En stelling 2, als je denkt dat er op warme dagen meer files zijn in Nederland. Welke van de twee is waar? Je kunt het doorgeven via de gratis app dus van 538. Stelling 1 of stelling 2, hoor je zometeen het antwoord. Ook de nieuwste Topic en Becky G komen eraan. En dit is eerst Rondé.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, geluid reist sneller door warme lucht? Of is stelling 2 waar, op warme dagen zijn er meer files in Nederland? Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord, ook de favorite van Bruno Mars en daarvoor Jack komen eraan.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei-doei
1: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1 en Optimaal drinkjoghurt. Een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Kessie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Goedemorgen, het wordt snel warm deze ochtend. Tegen het einde van de ochtend al richting de 30 graden. Maar later vanmiddag zelfs lokaal kans op 38 graden. En aan het einde van de dag richting de avond stevige kans op onweer met grote hagelstenen en zware windstoten. Dus weer op deze door naar de weg met Flitsmeister. Met nog een flitser op de A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Deurningen 164.0. Van de A4 Amsterdam Leiden in beide richtingen 8.1. De A10 vanaf de Zeeburger tunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 4.1. Het wordt snel warm deze ochtend. Tegen het einde van de ochtend al richting de 30 graden. Maar later vanmiddag zelfs lokaal kans op 38 graden. En aan het einde van de dag richting de avond stevige kans op onweer met grote hagelstenen en zware windstoten.

0: Remmelswaan. Goedemorgen. België gaat als groepswinnaar door naar de volgende ronde op het WK. De Belgen wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland. En ook Kaapverdië is door na de 0-0 tegen Saoedi-Arabië. In Rotterdam vieren de Kaapverdianen feest. In Rotterdam zijn tientallen woningen ontruimd door brand in meerdere auto's in een parkeergarage. Die bevindt zich bij flats. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand is inmiddels geblust. En Amerika heeft gisteravond aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
1: Zometeen vanaf 9 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: Met nu uit de 90's, Meja.

0: Alex Warren, je hoorde Fever Dream.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 is: geluid reist sneller door warme lucht. En stelling 2 is: op warme dagen zijn er meer files. Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe haal jij de warmte een beetje uit?
3: Ik loop lekker met de hond. En vanmiddag even lekker het water op. Voor een paar uurtjes. Dus mij krijg je niet gek.
0: Oh, ik hoor het al. Wanneer de overheid zegt, joh, blijf lekker binnen. Ga jij juist naar buiten?
3: Nou ja, maar het is zaterdag toch?
0: Ja, ja,
3: dus de
0: goed.
3: Overheid die is volgens mij dicht vandaag. Dus,
0: nou, lekker zeg. Ja, jij gaat gewoon lekker naar buiten dus.
3: Ja, heerlijk. Ja hoor.
0: Jij denkt, dit hebben we maar een paar dagen per jaar. We moeten er extra van genieten.
3: Nou ja, als het kan moet je het doen toch?
0: Hey, en je gaat vanmiddag nog het water opzij. Dat is toch bloedheet?
3: Het water is altijd even koeler, waait er altijd iets meer en het is gewoon gezellig.
0: Ja, dat zeker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat een hoop mensen nu het water op gaan.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Nou, lekker. Hey, voor het 538 badhanddoek, natuurlijk wel handig voor op de boot. Ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 was: geluid reist sneller door warme lucht. En stelling 2 is: op warme dagen zijn er meer files in Nederland. Aan jou de vraag, Esther, welke waar is?
3: Ik denk stelling 1.
0: En waarom?
3: Omdat ik denk dat er misschien wel veel files zijn met warm weer in Nederland. Maar dan op andere plekken dan tijdens de werkdagen.
0: Ja.
3: En of dat daar met mooi weer meer is dan op die werkdagen, dat betwijfel ik eigenlijk. Dus ik denk dat die andere waar
0: is. Het klinkt alsof je er goed over na hebt gedacht, Esther.
3: Nou ja, nee hoor, het is een gok.
0: Het is een gok. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt goed gegokt.
3: Nou, super. Hartstikke leuk.
0: Ja, geluid is natuurlijk eigenlijk een trilling die door de lucht reist. In warme lucht bewegen luchtmoleculen sneller, waardoor ze de trilling sneller aan elkaar doorgeven. Daarom gaat geluid sneller als het warm is. Dus je hebt het hartstikke goed, Esther.
3: Nou, super. Hartstikke leuk.
0: Je wint het 538 badlaken ermee.
3: Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja,
0: ik hoop
3: hoor.
0: Dat hij op tijd binnen is, dat je in ieder geval nog van kan genieten op de boot.
3: Pas wel. Dankjewel.
0: Esther, veel plezier vandaag. Geniet van het mooie weer.
3: Dankjewel. Ja hoor, fijne uitzending.

met Somber. Je hoorde Homewrecker. En zo meteen de 9 is het weer tijd om terug te gaan in de tijd. Muzikaal dan, want zo meteen de 9 hier op 538 de 90s top 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90s. En zo meteen de 9 eerst Dua Lipa.

0: 538 90 tot 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar €0,75. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
16: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
21: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
23: Kruidvat, steeds verrassen.
0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: 538 Nieuws.
23: 9 uur.
24: Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn twee mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste twee WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En dat was het nieuws op 538.
25: Binnen nu en een minuut de 90's top 1000. Eerst 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A4, Leiden richting Amsterdam bij 21.8. A10, Zeebruggetunnel richting A10 Noord bij 4.1. En ook oppassen op de A27, Hilversum richting Almere bij 93.6.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
27: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
28: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
29: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

Peter Elben, Look Who's Talking op 919. Goedemorgen, dit is de 538 90's Top 1000. Een dikke week lang hoor je het beste uit het decennium waarin je misschien wel voor het eerst verliefd werd op een popster. Of was je helemaal nog niet bezig met liefde, behalve ja, de liefde voor je Tamagotchi. Ik schaam me dood voor wat mijn vader heeft gedaan in de 90's. Dit zei de zoon van de artiest die je zo meteen gaat horen. Naar Aerosmith, Pink op 918.

Hey, goedemorgen, mijn naam is Marnix. Wat is het meest beschamende dat jij in de 90's hebt meegemaakt? In mijn geval, vrij gênant. Ik heb meerdere malen in mijn broek gepoept. Ja, echt waar. Maar goed, ik ben geboren in 98. Dan zijn dat soort dingen nog aardig geoorloofd. De rapper en ondertussen acteur die je nu in de lijst gaat horen. Zijn kinderen schamen zich echt dood voor wat hun vader heeft uitgesproken in de 90's. Dit zei hij laatst in een interview. Ik was vorige week bij een American voetbalwedstrijd, de wedstrijd van zijn zoon. En halverwege de wedstrijd begonnen ze opeens zijn nummer te draaien. Hij kijkt naar zijn vrouw, nou, die moest er ontzettend hard om lachen. Maar toen hij naar zijn zoon keek, nou, die probeerde zijn hoofd in zijn helm te verstoppen. Die vond het helemaal niks, die was zo geschamend. Gaat over dit nummer, stond onder andere op de lijst van Miranda, Marky Mark en de Funky Bunch. Good Vibrations. Ja.

0: Top 1000 bij Radio 538. Lijst gaat zo meteen verder met onder andere Tina Turner. En Tina Turner, zij had een bordje aan haar huis hangen met daarop de tekst: niet puntje, puntje, puntje, voor 12 uur in de middag. Ben benieuwd of jij kan raden wat erop staat. Het juiste antwoord hoor je zo meteen.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
9: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
19: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
20: Plintenfabriek.nl.
21: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Voor elke stijl de juiste afwerking.
20: Plintenfabriek.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
26: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
27: Pas je eindelijk het perfecte

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. Gamma!
7: Marnix Westhuis, door met de lijst. Billy Ray Martin, hoor je nu.
8: 914.

0: Turner en GoldenEye.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. Nummer werd speciaal gemaakt voor de James Bond film met dezelfde titel. Dat was de eerste van Pierce Brosnan. Het nummer is geschreven door Bono en The Edge van U2. En over Tina gesproken, er hing dus een bordje aan het huis van Tina Turner. Daarop stond geen puntje, puntje, puntje voor 12 uur in de middag. Maar wat denk je, wat stond er op dat bordje? Was het A, geen fans aan de deur voor 12 uur? Was het B, geen paparazzi voor de deur voor 12 uur? Of C, geen postbezorgers voor 12 uur? Wat denk je dat op dat bordje van Tina Turner stond? Het juiste antwoord? C. Ze wilde absoluut geen postbezorgers voor 12 uur aan de deur. En de reden is, ze is absoluut geen ochtendmens. Dus ze werd pas rond een uur of 12 wakker.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Nou, succes hoor aan alle postbezorgers van Nederland met dit warme weer. Ik weet dat onze postbezorger eerder deze week heel blij werd van een waterijsje. Gratis tip. Goedemorgen, Marnix hier. Door met de 90's tot 1000. Drew Hill, hoor je nu.

De Connells en 74-75 op 911. 538-90-1000. Als je de weer-app opent, dan zie je staan code rood. Misschien wel code oranje. Zet je de

de zonnebril. Ja, ze hebben overal een internationale dag voor. Dus ook voor de zonnebril, je weet wel. Dat ding dat na een dag in de zon zitten nog steeds op je hoofd staat, terwijl je hem net hebt afgezet, hè, dat je hele voorhoofd is verkleurd en dat je zonnebril nog op je gezicht staat, weet je wel. En de internationale dag van de zonnebril draait natuurlijk ook om het belang, hè, de bescherming van je ogen. Maar ja, het zit ook een beetje in het zonnetje van, joh, de zonnebril is ook een beetje onderdeel geworden van de mode, hè, dat je outfit een beetje aanpast op de zonnebril. En ik durf te zeggen, ik heb de allerbeste zonnebril van Nederland. Echt waar, geen grapje. Als je hem wil zien, ik heb net even weer Instagram story @MarnixWesthuis heb ik even een fotootje geplaatst van, ja, misschien wel de allerbeste zonnebril van Nederland. En om alvast je vraag te beantwoorden, waarom heb je dit waanzinnige ding? Nou, ik spaar gekke zonnebrilletjes en dit is misschien wel de allerbeste uit mijn collectie. Als je hem wil zien, @MarnixWesthuis op Instagram voor dat allergekke brilletje. Volgende week, dan speelt Oranje pas weer op het WK, maar de Leeuw hoor je zometeen al in de 90's Top 1000. Paul de Leeuw in dit geval. The Delight Groove is in the Heart.

0: 538 90 tot 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Oranje fans opgelet,

0: de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: puntje bij bol.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
3: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
4: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijk. Kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: 538 Nieuws.
12: 10 uur.
13: Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast. En dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen, die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Het wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer. En dat was het nieuws op 538.
14: Binnen nu en een minuut door met de 90's tot 1000. De eerste 538 verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 13 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht bij Grijsoord. Ongeval zorgt daar nu voor 6 minuten vertraging. En de A50, de aansluiting daar Apeldoorn richting Os. Dus bij Grijsoord ook 7 minuten vertraging. En er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Extra oppassen op de A10, de Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 3.9. A12 Ede richting Maarn, 104.0. A16 Dordrecht richting Rotterdam, 18.7. A20 Rotterdam richting Gouda, 37.5. En ook oppassen op de A27, Hilversum richting Utrecht bij 87.8.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets.

Celine Dion, Beauty and the Beast op 907 in de 90s top 1000. Bij Celine Dion moet ik zelf altijd denken aan de Titanic. Jij niet? En als je denkt aan de Titanic, dan wordt het spontaan ook 5 graden koeler. Ja, toch? Ik heb wel even gespiekt. Wat is de meest koele plek van Nederland op dit moment? Hoek van Holland, 21 graden, nog lekker koel. En de allerheetste plek van Nederland, dat is je radio. Omdat die staat op 538 met de 90s top 1000. De hele lijst kun je bekijken via 538.nl. Alleen de top 10 houden we nog even geheim. Welke hits ze tot de top 10 gehaald hebben, dat hoor je volgende week vrijdag in de finale. Maar zover zijn we gelukkig nog niet. Want wat komen er nog waanzinnige hits aan, zeg. Deze staat om de stemlijst van Leroy. Dankjewel voor je

Een drumstel, gitaren en een mondharmonica. Het had zomaar een hit van Agda en de Munnen kunnen zijn, maar het is Tom Cochrane. Life is the highway. Of in het geval van Max Verstappen, life is een racebaan. Vanmiddag de kwalificatie in Oostenrijk. En er komt net een appje binnen van Richard in de gratis app van 538. Die checkt in vanuit de camping in Oostenrijk. Dus thanks dat hij ook daar aanstaat. De Lacey hoor je zo meteen. Naar Annie Lennox. Why op 904.

0: 903, The Lacey en Hideaway. Meer 90's tot 1000 zometeen, onder andere met René Vroeger en ook de Mavericks. En 23% van de Nederlanders die worstelt ergens mee. Het gaat niet over de hitte, wat wel, je hoort het zometeen.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar, altijd Weekamp.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
14: Aldi. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
22: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
23: Sorry. Het is WK.
24: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
25: Mediamarkt. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: en Dance the Night Away.
1: 538.
0: Waar worstelt nou 23% van alle Nederlanders mee? Het is niet de hitte, want ik weet vrij zeker dat dat echt wel 100% van de Nederlanders is. Nee, 23% van alle Nederlanders die worstelt met perfectionisme. En dat klinkt soms als iets positiefs, want je hebt oog voor detail, je wil het goed doen, je legt de lat lekker hoog. Maar perfectionisme, dat kan ook doorslaan. Dan is goed ineens niet meer goed genoeg. Dan moet alles perfect zijn, foutloos, strak, tot in het kleinste detail. En dat zorgt vaak voor stress, faalangst en uitstelgedrag. En dat perfectionisme, dat is ook terug te zien bij Lauryn Hill. Volgens de producers van Fugees, die je nu gaat horen, nam zij haar stuk 7 dagen achter elkaar opnieuw op. En niet omdat het slecht was, maar omdat zij vond dat het beter kon. Gewoon nog scherper, nog meer gevoel, nog meer precisie. Precies zoals zij het in haar hoofd had. En dat hoor je ook terug. Want de Fugees, Fugila, hoor je nu op 900.

That's What Love Can Do, 898 in de 538 90's top 1000. Goedemorgen, zaterdagochtend, Marnix hier. Ook dit hele weekend tel je verder af richting de nummer 1. De allerpopulairste, meest gestemde hits uit de 90's. De kast hoor je zo meteen, hart van mijn gevoel. Is door met MC Sar, The Real McCoy, Another Night.

0: 538 90's Top 1000. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu

0: Telstar The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
24: We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En voetballer Wout Weghorst verhuilt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op 538.
0: Destiny's Child, zo in de 90's top 1000. Eerst 538 verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A12, Oberhausen richting Arnhem bij Duiven. 44 minuten sterkte als je erin staat. A12, Arnhem richting Utrecht bij Oosterbeek. 19 minuten. En de A50, Apeldoorn richting Os bij Grijsoord. 16 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen. A7, Groningen richting Drachten. 173.1. A16, Breda richting Dordrecht. 52.9. En ook oppassen. A27, heel

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: The Offspring is voor je onderweg naar Destiny's Child. No, no, no op 895.
1: 538, 90's top 1000. Radio 538. This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

The Offspring en Self-Esteem. 538. Dit is het allerbeste uit het decennium van The Gabbers, Baywatch en wat dacht je van The Game Boy? En over games gesproken, misschien dat jij eind 90's wel de allereerste editie van GTA, Grand Theft Auto, hebt gespeeld. Even gecheckt, 97 kwam die uit op de CD-ROM. Kon je spelen op MS-DOS of Windows 95. Daar had je destijds 720 MB voor nodig. Bizar om te bedenken, toch? Ik bedoel, als je nu een foto maakt met je telefoon, dan is dat dus ongeveer 12 MB. En dus 720 MB nodig voor een spelletje. Bizar hoe snel dat is gegaan, zegt door de afgelopen tijd. En CD's werden natuurlijk niet alleen maar gebruikt voor spelletjes, ook voor muziek. En Pim had het volgende nummer op CD staan, had hij helemaal grijs gedraaid. Zijn stem daarom op Nomad en Devotion op 893. Met zometeen ook nog UB40. Nou, deze dus van Nomad, Devotion.

Things You Do in de 538 90s top 1000. Even spiekend in de lijst, maar van alle verschillende talen waarin gezongen wordt in deze lijst, zou je zomaar meerdere WK-pools kunnen samenstellen. En natuurlijk Nederlands en Engels, maar ook Duits, Spaans, Turks, Cameroens, Portugees, Italiaans, Frans. Ook Vlaams zit ertussen, onder andere van Clouseau. En die ga je dan zo meteen weer horen. Maar eerst de dame die je vooral kent van TMF, Fabienne. Naast presenteren zong ze ook. Je hoort er nu op 8.

0: Clouseau. Laat me toch niet alleen op 890 in de 538 90's top 1000. Je hoort zometeen Technotronics, ook Boys to Men komt eraan. Hey, en jij kan binnenkort wat winnen. Kleine hint, het heeft vier wielen. Je hoort zo hoe het zit.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend. Castilla, van Jumbo.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
7: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

0: AZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Marnix Westhuis. Goedemorgen, Technotronic hoor je nu.

in de 90s top 1000. Boyz II Men, Motown Philly. Ken jij de 538 Saxo nog? De Citroën Saxo, de auto met een badge daarop van Radio 538. Die kon je al winnen in de 90s bij Radio 538. Maar wat nou als ik je vertel dat je die in 2026 weer opnieuw kunt winnen? Hoe gaaf is dat? Hij kan voor jou zijn. Hou de socials van Radio 538 in de gaten, want wie weet rij je binnenkort wel rond in de 538 Saxo. Roxette hoor je nu. In het

0: Baby in de 538 90s top 1000 op 886.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Onderweg naar de aftrap van je zaterdagmiddag met Martijn en Julia. Zou jij kunnen raden wat deze persoon doet op basis van drie woorden? IJzer, water en helikopter. Dat zijn drie woorden die vorige week binnenkwamen. Martijn en Julia wisten niet te raden wat het juiste antwoord was. Dat juiste antwoord was namelijk iemand die aan het werk is op een boorplatform. Nou, misschien weten ze wel te raden wat jij vandaag aan het doen bent. Daarvoor zou het superleuk zijn als jij in de gratis app van Radio 538 jouw drie woorden stuurt. Dus de app van 538 openen, even op het WhatsApp-icoontje. Drie woorden sturen, dat kun je intypen, maar nog leuker. Spreek het even in, hoor je zometeen jezelf terug op 538 bij Martijn en Julia. Gaan we door met de 90s top 1000. Mariah Carey en Luther van Brasloo.

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
3: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Vanaf 29 juni, het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: En iets sterks voor de mannen, 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn... Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: 538 Nieuws.
17: 12 uur.
18: Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden... waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden... waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien... zegt de Noorse Orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een een longtransplantatie gehad. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Opnieuw erg warm, met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op 538.
16: Dit was echt het meest complete weerbericht dat ik ooit gehoord heb.
17: Je hebt alles verwarmd.
16: Warm,
17: gekomen.
16: Niet warm, wolken, zon, koud,
17: klinkt
16: warm,
17: Nederland.
16: Heet, onweer, niet. Nou goed. Tijd voor de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 8 vertragingen op A-wegen, waarvan dit de 3 langste zijn. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 14 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Oosterbeek 36 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Oost tussen Waterberg en Grijzoord. Daar loop je een vertraging op van dik 20 minuten.
17: Controles anders zijn er 4. Eentje op de A4 bij Schiphol 8.1. De A7 Amsterdam richting Den Oever bij Middenbeemster 18.8. De A27 Almere richting Hilversum bij Eemnes 100.4. En de A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk op de rem bij 87.9.
16: Denk vast even na over hoe je jouw dag zou omschrijven in 3 cryptische woorden. En als je dan toch bezig bent, spreek ze even in de app van 538.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
20: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

heeft er iemand zin in? En terecht, de grootste hits uit de jaren 90. Nu Lisa Stansfield, Change. 5, 3, 8. 90's tot 1000. Radio 5, 3, 8. 803.

0: Lisa Stansfield, Change, nummer 883 in de 90s top 1000.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Hoe is het, Jules?
3: Goed.
0: Ik denk dat ik jouw drie woorden van vandaag wel weet.
3: Nou, vertel.
0: Rare droom gehad.
3: Oh ja.
0: Vertel
3: eens. Ik heb over jou gedroomd.
0: Nou, daarom wil ik het graag weten.
3: Ja, ik weet niet. Ik had ergens duur geparkeerd in Amsterdam. En toen hadden wij een radioshow. En toen was ik vergeten te betalen. Maar dat tarief was zo duur dat ik zei, nee, ik wil echt eerst betalen voordat we show gaan maken. En toen zei hij, kan je even een beetje hard rijden? En toen zei hij, moet je eens opletten of ik hard kan rijden? En toen ging hij helemaal een soort van helemaal krankzinnig over de baan vliegen en zo. En probeerde hij ons helemaal zo kapot te rijden.
0: Twee dingen.
3: Ja.
0: Zo praat ik helemaal niet.
3: Nee, je hebt ook helemaal geen accent.
0: En ten tweede, ik kan echt steengoed rijden. Ik heb wel eens bij jou in de auto gezeten.
3: Ja,
0: je lenzen die je had.
3: Dat moet je niet proberen.
0: Over bijna doodgaan gesproken. Hey jongens, welkom. Dit is 538. We zijn Martijn en Julia. En we zijn op zoek naar jouw bubbeltje.
3: Ja, wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat is eigenlijk de vraag. We willen proberen te raden wat jij op dit moment uitspookt aan de hand van drie cryptische woorden. Dus pak de app van 538 even bij. Spreek het even in. Dan gaan wij even een rondje raden.
0: Drie cryptische woorden mogen deze kant op via de app van 538.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Tellen we ook die lekker verder af met zometeen de Cardigans. My favorite game komt eraan, maar eerst Freak Power. Turn on, tune in en cap out op Radio 538.

0: één manier om DJ Paul Elstak af te kondigen. Martijn, doe maar.
1: Moet ik hem doen?
0: Ja, doe maar.
1: Jij kan het beter dan ik.
0: DJ Paul Elstak, jongen!
1: Jongen!
2: 538.
3: Martijn en Julia.
1: Ik zag je al glunderen. Ik denk, later maar even.
0: Dat vindt ze leuk, hè? Het lijkt toch een kind.
1: DJ Paul Elstak, Don't Leave Me Alone, nummer 880. Neem van mij aan, DJ Paul Elstak, kom je nog wel een paar keer tegen in de 90's Top 1000 hier op Radio 538. Het is zaterdagmiddag en Julia en ik zijn ieder weekend benieuwd naar het bubbeltje waar je in zit.
0: Ja, met gewoon heel simpele vraag. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Dan kan je in 3 cryptische woorden deze kant op sturen. Christa, die stuurde bier, motoren, muziek.
1: Ja, het kan niet anders dan dat Christa op het TT-circuit in Assen zit.
0: Klopt wat, Christa?
4: Dat klopt helemaal, dat hebben jullie goed geraden.
1: Ja, zo cryptisch waren ze niet, maar het is wel leuk dat je daar bent. Want het is een soort lowlands voor motorliefhebbers eigenlijk, toch? Of niet?
4: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, en ik ben ermee opgegroeid, dus we zijn hier elk jaar. En het is inderdaad muziek, gezelligheid, heel veel bier, heel veel motoren. Dus ja, het is echt superleuk.
0: Maar je moet wel van dat geluid houden, toch? Want ik vind het echt verschrikkelijk als er een motor langs rijdt en dan zo'n... Weet je wel, als hij dan net te hard is, dus zeg maar, voor mij zou dat dan niet leuk zijn? Of is het echt meer dan dat?
4: Ja, het is meer dan dat, hoor. Je hebt donderdag, vrijdag, zaterdag is het in de stad supergroot feest. Allemaal leuke podiums in het centrum. Dus ook gewoon weer familie zien, vrienden zien, met z'n allen lekker op stap. En morgen gaan we inderdaad naar de TT-baan toe en dan hopen dat we het een beetje volhouden in de hitte.
0: Kan je de bier drinken?
4: Ja, gelukkig wel.
0: Dat vind ik leuk.
1: Dat echt is voor jou, Echt is voor jou. Hé, maar Christa, jij zei je gaat er ieder jaar heen. Heb je het dan niet ook een keer wel gewoon gezien? Of gebeurt er ieder jaar weer iets speciaals en verzinnen ze wat anders?
4: Nou, het is elk jaar weer anders. En elk jaar weer andere artiesten. Het blijft een leuk feestje.
0: Maar ik zit te denken, ze hebben al die festivals voor dit weekend toch gecanceld door die hitte. Smelt toch asfalt niet daar?
4: Nou ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk waarom ze het hier door laten gaan. Maar ik moet zeggen, het is goed warm. Maar...
1: Ja, maar die mensen in het oosten zijn bikkels, jongen. Die kunnen meer hebben dan die randstedelingen.
0: Gaat hij dat zeggen?
1: Hey Christa, heel veel plezier.
4: Dankjewel.
1: En als je wat fotootjes wil sturen in de app van 538, vinden we altijd leuk. Kunnen we een beetje meeloeren.
4: Gaan we doen. Okay. Dankjewel.
0: Veel plezier.
4: Jullie ook. Doei.
1: Dankjewel. Hoi. Christa, live. Vanuit Assen. Dit is de 90's Top 1000 op Radio 538. Zometeen Unvoke, Free Your Mind, naar Timmy T en One More.

0: En Vogue en Free Your Mind op 878.
1: Er staan niet alleen full-prof artiesten in deze lijst. Er staan ook acteurs en actrices die een keer een nummer hebben gemaakt in deze lijst. Linda Rose en Jessica bijvoorbeeld. Drie types uit GTS. Die kom je nog tegen in deze Nights Top 1000. Maar er is nog iemand uit goede tijden die ooit een hit heeft gehad. En wie dat is, dat hoor je zo.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Binnen 1 minuut meer. 538 90 Top 1000.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
11: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.

0: van Buren. Live met John Summit. Face-to-face in Polen. Vanavond, 9 uur. Op Radio 538. Dance Department.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik. Gamma!
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Martijn en Julia. Met nu die Out Here Brothers op 538. Boom, boom.
14: Radio 538. 877.
15: Boom, boom. Now let me hear you say well. I say boom, boom, boom. Now everybody say well.

0: Stones, Almost Hear You Sigh. Nummer 876 in de 90s top 1000 op 58. En je hoorde ook op 877 The Out Here Brothers met Boom Boom.
1: Dat nummer is voor mij echt zo verpest. Ja, ik weet niet of je, of ik de enige ben, of dat jij misschien dit ook herkent in de auto. Maar dat de Boom Boom Girl op YouTube dit toen na ging doen. Boom, boom, boom. Weho, weho.
0: Ja, jij begon daar net over. Ik denk, waar heb je het over? En toen liet je het me zien. En toen dacht ik, oh,
1: dit
0: ja.
1: heeft echt miljoenen weergaven op YouTube.
0: Luister.
1: Dit was echt toen mensen net YouTube ontdekten.
0: Deze chick.
2: Boom, boom, boom. Now let me hear you say weho. I say boom, boom, boom. Now everybody say weho. I say boom, boom, boom. Now let me hear you say weho. I say boom boom boom, and everybody say weho.
1: Ja, nou weten we het.
0: Is genoeg? Oké.
1: Nou, die video die duurt 3 minuten, die voelt als 30 minuten. Maar ja, dit deed je het vroeger op YouTube, toch? Toen het net uit was.
0: 6,5 miljoen views of zo toch ook?
1: Weho.
0: Hoe zou het met haar zijn eigenlijk, vraag ik me af van één keer.
1: Ik denk dat ze heel gelukkig is.
0: Ik mag het hopen dat ze knijterveel geld verdient aan het filmpje wat we net hier hebben zitten bekijken. Boom Boom van die Out Here Brothers, het origineel dus in de 90s top 1000 op 538. En dit is een gast die een rol had in goede tijden, slechte tijden in de 90s. Hij speelde Mark de Moor, maar zijn echte naam is Tim Immers. En hij heeft een hit, Liever dan Lief, hoor je nu op 538.

0: Jules, jij bent uit, als 19? Ik mij niet vergis, 98?
1: Juist, hoppa.
0: Dus jij bent eigenlijk de jaren 90 pas binnenkomen lopen toen de rest er eigenlijk al weer uitliep.
1: Ja, ik heb de start van de jaren 90 meegepakt. En jij hebt ze echt bewust meegemaakt.
0: Behoorlijk, ja. Behoorlijk, ja. En dat merk ik ook wel, want als jij jaren 90 zegt, dan kom je aan met Spotify-lijsten en 90's platen en zo erop. Terwijl ik denk aan cassettebandjes en videotheken. En dan moest je wachten tot je favoriete nummer eigenlijk op de radio kwam, zodat je het kon opnemen dus op een cassettebandje.
1: Eigenlijk heb ik gewoon een hele leuke tijd gemist, als je het zo opnoemt.
0: Eigenlijk wel.
1: Toch? Ja, en daarom testen we dit weekend elkaar regelmatig. Wie weet de jaren 90 nou echt het beste? Is dat de man die ze, nou ja, bewust heeft meegemaakt? Of iemand die alles achteraf een beetje moest inhalen?
0: Nou ja, over één ding zijn we het sowieso wel eens. De Spice Girls, die hoorden gewoon bij de soundtrack van de jaren 90.
1: Ja, en deze is misschien wel de liefste die ze ooit maakten voor alle moeders die altijd klaarstaan. Mama van de Spice Girls in de 90's tot 1000 op 538 op 800.

0: Czar U96 in de 90's top 1000 op 872.
1: Wat is een reclame uit de jaren 90 die jou heel goed is bijgebleven? Denk er vast even over na, gaan we het zo even over hebben.
2: Zometeen deze 90's hits op 538.
0: Where do you go? No mercy! Where do you go? Komt eraan. Extreme.

0: zometeen op 538.
1: 538, 90's top 1000.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nieuw!

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
10: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Samen voetbal kijken en barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
19: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
20: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 1 uur.
23: Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. En de Pathé-bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan de verkeersinformatie op 538 van Flitsmeister. Vertraging op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar. 5 minuutjes komt er een auto met pech. A15 Ridderkerk naar Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal. Daar is de parallelrijbaan dicht vanwege de slechte toestand van het wegdek. Dat zal nog gesmolten zijn of zo. 7 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen voor de grens met Duitsland. Daar is de weg dicht. Vertraging 12 minuten.
3: Controles dan op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Apkoude 37.9. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Amsterdam 2.2. Ook de A4 grens met België richting Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom 235.5. De A4 bij Schiphol, opgepast bij 8.1. De A22, Velsen richting Beverwijk. Bij Velsen-Zuid 9.1. De A27, Hilversum richting Utrecht. Bij Maartensdijk 88.1. En tot slot de laatste, de A50, Gols richting Arnhem. Bij Valburg op de rem bij 157.5.

0: 20. Altijd laag.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor

0: Wat is een reclame uit de jaren 90 die jou heel goed is bijgebleven? Gaan we het zo even over hebben?
1: Na No Mercy, Where Do You Go? 538
2: Radio 538 871.

0: Bitty McLean, It Keeps Raining.
1: 538 90s Top 1000.
2: Wat is een reclame uit de 90s die jou heel goed is bijgebleven?
0: Ik heb het idee dat er in de jaren 90 veel betere reclames werden gemaakt dan nu. Want er is echt veel binnengekomen in de app van 538. Dankjewel voor al je input. En die stuurde die reclame van Rolo met die olifant. Weet je dan wat ik bedoel? Kijk even naar Julia. Nee?
2: Krekels.
0: Dan zie je een jongetje. Die heeft Rolo's van die chocoladesnoepjes. En de allerlaatste die hij heeft, houdt hij voor de neus van een olifant in de dierentuin. Maar dan trekt hij hem weer terug. Dus die olifant die wordt gewoon voor lul gezet. Op een gegeven moment met die olifant, met zijn slurf, dat ding uit zijn hand. En die gozer voor zijn kop. Heel goede reclame.
3: Hey, Dumbo!
0: Bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet. Veel binnengekomen ook de Melkunie-reclame. Met de koeien. Nog zo gezegd, geen bommetje.
4: Nog zo gezegd, geen bommetje!
0: Zeg je dat wat?
2: Nee, ja. Ik ga ook niet doen alsof, weet je wel. Dat heeft helemaal geen zin. Ja, ik kom uit 1998, maar dit...
0: Wij moeten gewoon eens een keer een hele middag oude reclames even bij die gaan kijken. Even kijken. Harriette stuurde een verhaal. Ik moet dan denken aan de reclame van zo'n gezin voor een stoplicht... met twee kinderen op de achterbank die een ijsje zitten te eten. En op een gegeven moment zegt hij... Hey, het is groen en dan rijdt die auto weg, airbags en alles. Dan moet jij deze bedoelen, Harriette, denk ik.
3: Hey, het is groen!
0: De 538. Dat was van een ijsje, dat heette Fruit Joy.
2: Die bestaan nog steeds. Oh, dat, ja? zijn die kleurenknallers op een stokje, toch?
0: Oh, nou, dat wist ik dan weer niet. Nou, daar staan we gelijk. En Maarten stuurde ook nog een verhaal in over een Levi's reclame... waarin Mr. Boombastic van Shaggy is verwerkt. Het is zo in de jaren 90. Als jij hoorde dat jouw muziek onder een reclame van Levi's zat... dan wist je dat je een vette plaat had gemaakt. Dat gold ook voor een Franse producer... die we kennen onder de naam Mr. Oiseau. En dat is een klein, ja, geel poppetje... die de hele tijd achter een bureau knakworsten zat te roken. En die werd ook gebruikt in een Levi's reclame. Dat is deze track, misschien ken je hem. Flat Beat... in de 90s Top 1000 hier op 538, nummer 868.

0: Whitney Houston. All the man that I need. 867 in de 90s top 1000 op 538.
1: Weet je wat ik zo grappig vind? Ik werd vanmorgen wakker en toen dacht ik... Oh, wat is het cool. Weet je wel? Terwijl je kijkt dan op je telefoon. Het is gewoon 27 graden. Dus alsnog gewoon bloed heet. Maar vergeleken met gisteren is het dan opeens gewoon... Ja, best wel fris, toch?
0: Jouw glas is half vol, hoor ik wel.
1: Maar 27 graden is alsnog bloedheet. Dus die hitte, die kan jou ook iets opleveren. Namelijk het 538 strandlaken. Zometeen namelijk weer de bloedhete bingo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: beetstreekt. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar

0: vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt. Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
16: Martijn en Julia. Met zometeen Madonna, maar eerst muziek van Bryan Adams. 90's tot 1000.
17: Radio 538. 866.

0: 65.
1: De bloedhete bingo.
2: Ja, het is toch wel bloedheet buiten. Maar die hitte die kan jou ook wat opleveren. Want we geven zo meteen een slinger aan onze bingo-molentje. En het getal wat daar uitrolt, dat wordt de temperatuur die we zoeken. Dus heb jij precies die temperatuur op je telefoonscherm, je thermometer, zie je het op een bushalte staan. Wees creatief, waar dan ook, stuur het deze kant op. Dan maak je kans op het gloednieuwe 538 standlaken.
0: Normaal gesproken mag je altijd draaien. Mag ik nu een keertje draaien aan het bingo-molentje?
2: Oké, maar dan moet ik hem wel even naar je toe brengen.
0: Ja, dankjewel. Zet maar neer. Oké, ja, het is een heel klein ding. Dus ik ben bang dat ik hem helemaal uit zijn kom draai. Maar daar gaan we. Oké. Okay.
3: 30.
0: 30 graden. De temperatuur die we zoeken. Kun jij aantonen, kun je bewijzen met een foto in de app van 538 dat het bij jou 30 graden is? Stuur die foto deze kant op en maak kans op het 538 strandlaken. Pakken wij de 90's top 1000 weer op. En nummer 864, Tasman Archer is dit. Sleeping Satellite op 538.

0: Ik dacht altijd dat dit een Backstreet Boys plaat was. Is helemaal niet waar. M&A'd, heet deze club. I've Got a Little Something For You, nummer 863.
1: De bloedhete bingo.
0: In de bloedhete bingo is de temperatuur om je heen je lotnummer als het ware. Je kans op prijzen. We hebben net 30 graden uit ons bingo-molentje laten rollen. En als jij dus te maken hebt met 30 graden, je kunt dat bewijzen met een foto die je naar de 538-app stuurt, dan maak je kans op prijzen.
2: Ik vind dat ons bingo-spelletje een essentieel onderdeel mist.
0: Wat dan?
2: We spelen de bloedhete bingo.
0: De bloedhete bunga. Bingo.
2: Denk. De bloedhete bingo.
0: Ja.
2: En bij een bingo roep je...
0: Bingo! Dat is waar! Dat hebben we helemaal nooit bedacht.
2: Dat doen we helemaal niet. En we doen het nu een aantal weken als het mooi weer is. Dus ik vind dat Jacolien, die we aan de telefoon hebben, even moet roepen...
3: Bingo!
4: Bingo!
0: Volgens mij stond de galm op jouw microfoon en niet die van...
2: Dat is niet nodig, denk ik, met mijn stem.
0: Ja, sorry Jacqueline, we hebben echt alle minuten ineens een nieuw element in ons spel bedacht waar jij het slachtoffer van bent. Maar welkom in de uitzending, hallo.
5: Hi.
0: Hey,
5: hi.
0: Jij stuurde een foto in met 30 graden, ik neem vanuit je auto.
5: Ja, klopt. Ja, mijn zoon die zei, kom, dit 30 graden, we moeten een foto maken en opsturen. Dus nou, zodoende. We zijn onderweg en 30 graden buiten.
0: Die zoon voor jou is een hele goeie. Waar zijn jullie naartoe onderweg dan?
5: Wij zijn onderweg naar mijn moeder en daar gaat hij een dagje logeren.
2: Oh, kijk, maar dan is moeders vrij.
5: Zeker.
0: En wat gaat moeders doen met die zee aan vrije tijd die ze in één keer heeft?
5: De moeders en vaders hebben een feestje vandaag.
0: Nee! Yeah! Groot gelijk. Hey, Jacqueline, ja, heel veel plezier daarmee. Je wint ook het 538 strandlaken met je 30 graden. Gefeliciteerd.
5: Nou, superleuk. Die nemen we zo mee op vakantie.
0: Heel goed. En mag je zoon weten wat papa mag gaan doen vanavond? Of hou je dat liever even voor jezelf?
5: Nee hoor, dat weet hij. Dus dat is helemaal prima. Okay. We gaan naar een vriendin. Lekker feestje.
0: Heel goed. Veel plezier. Goed dat je luistert. Strandlaken komt je kant op.
5: Dankjewel.
0: Dankjewel, fijne middag. Dit is de 90's Top 1000 op 538. Nummer 800.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Fight, nummer 861 in de 90s top 1000 hier op 538.
1: Wat uit de jaren 90 mag van jou morgen terugkomen? Denk daar alvast even over na, dan gaan we zo meteen even een rondje Nederland doen.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: As Yet komt zo langs.
3: Last Night, lekker glijden.
1: Ah, lekker glijden.
0: Lekker glijden. Who the fuck is Alex?
1: Leuk.
0: Iets minder glijden, wel leuk. En Too Unlimited.
2: 538, 90's top 1000.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvulduurs bij Bol.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
2: De hits van 538. Overal in Nederland.
19: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
2: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
19: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
20: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier!
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30%. Op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: 538 Nieuws.
6: 2 uur.
25: De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. En JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes. Van links naar rechts. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op 538.
26: Zit je nou te pibberen hier?
27: Ik heb het zo koud.
26: Het is toch lekker hier binnen, joh?
27: Nee, man.
26: Ga naar buiten.
27: Ach, hebben we eindelijk warm weer en zet jij weer die airco aan?
26: 538 verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 12 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven door een ongeluk 35 minuten. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen de Oude Rijnbrug en de afrit Wassenaar 27 minuten.
27: Controles dan eentje op de A1 Amsterdam richting Naarden bij Muidenberg 15.0. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest 83.5. De A16 Breda richting Dordrecht bij Prinsenbeek 59.2. De A20 Maasdijk richting Rotterdam bij Rotterdam 27.3. De A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot 14.4. En de A270 Eindhoven richting Helmond bij Nuenen opgepast bij 8.7.
26: Heb je een beetje warm? Nou, hoe je gewerkt hebt?
27: Kom maar met warme hits.
26: Oh, oh, oh, zometeen As Yet met Last Night.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
28: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
29: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
30: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
24: Martijn en Julia. Wat uit de jaren 90 mag van jou morgen terugkomen? Denk er vast even over na. Gaan we zo meteen een rondje doen.
26: Eerst even glijden met As Yet.
2: 538.
4: 560.

0: Ja, hoe de fuck is Alice Gompie met Alice op 859 in de 90s top 1000 op
1: 538? 90s top 1000.
2: Wat uit de jaren 90 mag van jou morgen terugkomen?
0: Nou, het is eigenlijk niet weg, alleen wel weg uit mijn leven, maar een potje knikkeren op het schoolplein. Daar ging ik zo goed op.
2: Vet man.
0: Dat vond ik heel lekker.
2: Schoolmelk.
0: Oh.
2: Dat was de shit.
0: Ja.
2: Je had dan een normale melk, je had aardbeienmelk en chocolademelk. Alleen bij mij in de klas, alleen de kinderen met rijke ouders, die hadden schoolmelk. Ik was altijd heel jaloers.
0: Ik wil net zeggen, bij welke club hoorde jij dan?
2: En nou, we kregen ook dan als je een klusje deed voor de conciërge, dat je ging bijvoorbeeld de klas lokaal vegen of schoonmaken of schoolplein aanvegen. Ja. Dan kreeg je een pakje schoolmelk. Oh. Wij gingen alleen maar klusjes doen.
0: Alles goed. Welke dingen uit de jaren 90 mogen wat jou betreft meteen terugkomen? Laat het even weten in de app van 538. Gaan we een mooi lijstje maken. Dingen uit de 90's die wat jou betreft meteen terug mogen komen, laat ze weten in de app van 538. Wat betreft muziek zitten we ook goed in de 90's. Michael Jackson komt eraan. Blood on the Dance Floor zometeen. 857 in deze lijst. Eerst Jam & Spoon, Right in the Night. Nummer 858 in de 90's tot 1000.

0: Mr. Jones van de Counting Crows, nummer 856.
1: De 538 90's Top 1000.
2: Wat uit de jaren 90 mag van jou echt morgen terugkomen?
0: Dankjewel voor alles wat er binnengekomen is. Van videotheken tot aan afstudeerfeesten. Van TMF tot aan allerlei andere zaken. Sanne, die stuurde dit bericht in.
3: Hoi Martijn en Julia. Als ik aan de jaren 90 denk, dan denk ik aan de flippo's vroeger op de basisschool.
0: Ik heb serieus mensen die zakken chips zien opentrekken terwijl ze nog in de supermarkt lagen.
2: Ja, echt?
0: Niet normaal hoe populair die dingen waren. Dankjewel, Sanne. Anoushka.
4: Hey, met Anoushka. Wat mij betreft mag de gulden weer terugkomen. Dat zou ik leven een stuk betaalbaarder maken. Groetjes.
2: Mijn ouders die zeggen ook altijd, die rekenen altijd in gulden. Dan zeggen ze, als ik iets heb gekocht, weet je, een nieuwe schoen of zo. Oh, dat is 200 gulden. Dan denk ik, ja, maar dat bestaat niet meer. Dus stop met daarmee terugrekenen.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook nog heel lang heb gedaan. En ik weet ook eigenlijk niet of het waar is. Is alles nu echt duurder dan toen in de guldentijd? Nou ja, weet ik ook eigenlijk niet. Maakt het niet uit. De gulden zijn weg. We moeten het met de euro's doen. Jeroen!
5: Ja, uit school het top 40 blaadje halen bij de Rabobank onder andere. Oh, dat waren we nog eens tijden. Geweldig.
2: Staat er daar dan ook van die posters in? Van artiesten?
0: Nee, dat was de breakout in de hitkrant, denk ik. Nee, ik heb dat ook wel eens gedaan. Dan ging ik dat blaadje aan. Maar dat stond gewoon de top 40. De hitlijst stond daarin. En dan moest je kijken wat nou de grootste hits van het land waren. En welke singles je moest kopen en zo.
2: En nu hoor je gewoon bij ons op de radio.
0: En nu hoor je nu gewoon allemaal hier op Radio 538. Even kijken. Ik heb Chris ook nog.
6: Hey toppers, MSN mag voor mij wel terugkomen. Dan zal ik jullie even een buzzer sturen. Jij-kending.
2: Ja. Sturen wij gewoon een buzzer terug.
0: Huppakee, komt ie aan Chris, alsjeblieft joh. Hey. En Davy had ook nog eentje ingestuurd, die vond ik eigenlijk heel origineel. En ook lekker nostalgisch. Die stuurt wat er terug zou moeten komen. Echte concertkaartjes.
2: Ja,
0: in plaats van de QR-codes.
2: Ja, die kan je dan ook lekker op je prikbord hangen, op je kamer of op je koelkast.
0: Weet je wat ik die
2: Memory.
0: Altijd
2: doe? No?
0: Op het toilet van mijn studentenhuis. Er hingen er echt miljoenen.
2: Vet, dan ben je pas een goede student.
0: Goed hè? Dankjewel voor alle input. Dit is 538 met de 90's Top 1000 en nu 2 Unlimited.

0: Nou ja, er komt een hoop regen aan, toch? Er komt een soort monsterstorm deze kant, ja, toch? Aan het einde van de dag.
1: Onweer ooit, las ik.
0: Oh god, oh god. Too Unlimited, Nothing Like the Rain op 538 in de 90s top 1000. Zometeen hoor je June en ook Marco Borsato komt er.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
3: Tegen

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op Another Stories, Scotch en Soda en meer.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Martijn en Julia. Met nu Tune en

0: Marco Borsato, 853 in de 90s top 1000 hier op 538. De hele week staat 538 in het teken van de jaren 90. En ook in het teken van dingen uit de jaren 90. Want je kan een auto winnen uit de jaren 90.
1: Ja, Jordi en ik hebben 2 weken geleden een auto gekocht. Uit die tijd dus, namelijk een Citroën Saxo.
0: Ja, de Citroën Saxo 538.
1: Ja, mocht je daar benieuwd naar zijn, check even de socials van 538 op mijn Instagram, Julia van Rijendam. Maar dat is een auto van deze commercial.
2: De Citroën Saxo 538. Verkrijgbaar in 5 opvallende kleuren. Tot 3000 piek voordeel. Met meegespoten bumpers en buitenspiegels. Gordels in verschillende kleuren. Blauwe wijzerplaten. Speciale bekleding. Gele versnellingspook. Leverbaar in sportuitvoering. En bovendien een gratis uitgestelde betaling tot 1 januari 2000. Op de toch al waanzinnig lage instapprijs van 18.990 piek.
3: Leuk toch? Auto van de zaak.
0: Ja. Dat was Erik de Zwart die in de jaren 90 de baas was hier. Ja, er zijn dingen waar je eerder een epilepsiewaarschuwing voor krijgt voor deze reclame. Wat gebeurt hier allemaal eigenlijk?
1: Ja, maar die auto hebben we dus opnieuw gekocht. En daar maak jij dus kans op. Ik heb er zelf ook even in gereden. Proefritje gedaan. En rijdt als een slofje.
0: Meen je dat nou, ja?
1: Super dik. Ja, helemaal okay. Nieuw staat.
0: Alright. En die kun je winnen.
1: Zeker. Hou de socials van 538 daarvoor in de gaten.
0: Dit is 538 met, wat ik al zei, de 90s top 1000. Jouw kans op een Citroën Saxo 538. Eind deze week. En dit is OMC met How

0: 151 in de 90s top 1000. Sweets for my sweet van CJ Lewis.
1: Ik vind dit toch zo'n mooie naam.
0: CJ Lewis?
1: Nee. Eros Ramazzotti, die we nu gaan draaien.
0: Eros Ramazzotti.
1: Ja, zijn voornaam is letterlijk liefde. Hij heet Eros en dat is vernoemd naar een Griekse god van de liefde.
0: Dat is best passend voor iemand die alleen maar liefdesliedjes maakt.
1: Toch?
0: In feite, ja.
1: Eros Ramazzotti.
0: Oeh, dat deed je goed. Doe nog eens.
1: Eros Ramazzotti.
0: Pio Bella Costa. Op 538.

0: SMC. 849, it's a rainy day op Radio 538. Vannacht wordt het een rainy night, want er komt een of andere monsterlijke storm aan.
1: Ze zeggen de ergste storm ooit, als een onweer ooit.
0: En wie staat er vanavond in het onoverdekte Olympisch Stadion bij een optreden van Lil Kleine?
1: Julia Verhoeven!
0: Neem jij alsjeblieft een poncho mee vanavond.
1: Ja, absoluut.
2: Zometeen deze 90s hits op.

0: 538 90's top 1000.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.

0: Domino's.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijk. Kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren!
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren!
14: Aldi, nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 3 uur.
18: Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen. Dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. En werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op 538.
19: Thanks. Zometeen Cher, Bobby Brown en Mariah Carey in de 538 90's top 1000. En eerst het verkeer van Timo.
20: Twee vertragingen zijn er nog op de A-wegen. A4 bijvoorbeeld Rotterdam richting Den Haag bij Rijswijk 17 minuten file. En de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug. Daar een vertraging van 16 minuten. Snelheidscontrole onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest. Hectometerpaal 83,5. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
21: Elektrisch op vakantie?
0: Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
7: Welkom terug in de 90's. We zijn collectief weer even een weekje verliefd op Katja Schuurman. Zo hebben we dat afgesproken. Dan zie je toch dat er weinig veranderd is in de jaren.

Stone deed enthousiast mee in de jaren 90. En even voor de Gen Z'ers. Heeft niks te maken met Eleven uit Stranger Things. Millie Bobby Brown is dat, maar dat is geen familie. Heb ik even gedubbelcheckt. Hij had toen hits als Humpin' Around, hoorde je net op 846. Welkom bij de 90's Top 1000. Een déjà vu van een week lang terug in de jaren 90. Gewoon een heel decennium waarin er niet zo'n hittegolf is geweest als nu. Al maakte de hitkrant een hoop goed. Destijds is wel zo. Mijn naam is Bas. En wat denk je? Wat zijn de 90s hits met minimale songtekst? Hits waarin de tekstschrijver, zeg maar eventjes, de kantjes ervan afliep. Wat dacht je van deze? Met

The Party Animals en We Like to Party waren ook wat lui. Volgende hit. Best wat mager met de woorden, maar twee zinnen. I love you, but we never see. En you belong to me. En dat is alles. En dan toch maar opscheppen dat ze hun eigen teksten schrijven. Ja, je kan maar ergens trots op zijn. JX hoor je op 8.

week hoor je de beste en mooiste 90s hits. We hebben de videoband des levens even teruggespoeld. Met nu een paar spekgladde mannen en glijerige muziek kunnen we gebruiken.

0: Eminem en Man on the Moon, geland op nummer 843. Welkom, je zit midden in de 90s top 1000. En uiteraard, laten we dan niet vergeten, midden in het WK. En het was in de 90s dat er een WK zorgde voor drama tussen een Engelsman die getrouwd was met een vrouw uit België. En dat drama werd live uitgezonden op televisie. Puur toevallig. Nou, het hele verhaal hoor je zo meteen.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Maandag om 9:45, even bellen met Peter Heerschop.
2: Nou, als Oranje eerste wordt in de pool, dan spelen ze dinsdag om 3:00 s'nachts. Als Oranje tweede wordt, dan spelen ze maandag om 7:00 s'avonds.
3: Oh, dan moeten we tweede doen.
2: Ja, dat is voor ons dus ook beter. Dus we moeten niet te veel scoren tegen Tunesië. Dus het kan zijn dat komende wedstrijd de Pai in de spits staat.
1: 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
14: Kruis.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontwetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Bas Menting, door met nummer 842. Dit is Scooter.
11: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

Napalm.

0: 538 90s top 1000.
1: Yeah, 841.

Ik wil even je aandacht voor een gigantisch drama tijdens het WK. Weliswaar die van 1990 in Italië, maar misschien kunnen we er wat van leren. Het gaat namelijk over een huwelijksdrama. Let op, je had een Engelsman, Lard, die was getrouwd met de Belgische Saskia. En vlak voor de wedstrijd Engeland-België leek alles koek en ei. Was alles helemaal oké tussen de twee, maar toen won Engeland. Nou ja, Saskia emotioneel en boos. Maar het nadeel, die twee waren op dat moment te gast bij een televisieprogramma rondom die voetbalwedstrijd. Dus heel België zag hoe Saskia boos en verdrietig was door het verlies van België. En dus ook op haar man, gewoon om het feit dat hij Engels was. Nou ja, thuis ging die ruzie door, dat werd een echtscheiding. Er kwam een eindsignaal, hè. Het huwelijk werd afgefloten, zo zouden we het kunnen zeggen. Maar ik dacht, ik zeg het toch even, je moet een beetje opletten dit WK. Je hoorde Lonnie Gordon op 841.

0: klinkt hartstikke Engels. Amber.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. Maar komt dus gewoon uit Nederland. Het is een van de Nederlandse uitvindingen die de jaren 90 heeft voortgebracht. Net als Radio 538 zelf trouwens. Je hoorde This Is Your Night van Amber op 839. En nu, Janet Jackson. Die overigens niet te zien wilde zijn in die nieuwe film over haar broer, Michael. Omdat ze een slechte relatie zou hebben met haar broer, Jermaine. Die de film dan weer regisseerde. En nou ja, haar wil is wet, blijkt. Want ze is geen seconde in beeld. Ze zit er niet in. Wel te horen in de 90's top 1000. 838.

0: Zucchero zingt Il Volo. Dat betekent de vlucht en is een absolute 90s hit op 837.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. Je bent terug in de tijd. Yves is trots op je, denk ik. Deze hele week terug in de jaren 90 met zometeen All Saints, Prince en Elton John. En je hoort zo waarom je gigantisch voor de gek gehouden bent met naakte mensen in de Bruna. Ja.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's Top 1000. Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Nieuw!

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Donderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
3: Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela. Dan wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op 538.
4: Zo meteen hoor je All Saints, Phil Collins en Prince. Maar nu eerst het verkeer van Timo.
5: Er is nog maar 1 vertraging op de A-wegen. Die kom je tegen op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar een vertraging van 7 minuten en de lengte neemt af. Snelheidscontroles onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest. Hectometerpaal 83,5. En op de A4 Amsterdam-Leiden bij Schiphol. Hectometerpaal 7,3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: 20. Altijd laag.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Domino's.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Kijk, dit is een liedje uit de tijd dat men in de Bruna stiekem naar naakte, ja, tieners aan het kijken was in een tijdschrift. Dat was dan in de Breakout. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat was een platform met muzieknieuws, een soort hitkrant. En elke week stonden daar, ja, naakte tieners in. Ik had het niet mooier maken. En die werden dan van de voor- en de achterkant bloot op de foto gezet. Met daarbij dan interviews over seks, over hun lichaam, dat soort dingen. En wat bleek nou jaren later? Dat je straal voor de gek gehouden bent. Het is allemaal verzonnen. Want later bleek dat al die naakmodellen, dat waren helemaal geen Nederlanders. Dat waren mensen uit Oostbloklanden. En ja, die zaten honderden kilometers verderop en hoefden zich niet te schamen voor naaktfoto's in Nederland. Want ja, zouden toch nooit herkend worden. Overigens, dat is dan toch mijn journalistieke taak om daar even in te duiken als je een hitlijst over de 90's presenteert. Het waren allemaal 18 plus, voor de duidelijkheid. Ja, zeker. Het gaat goed met ze, heb ik van horen zeggen. Het is 538 met Phil Collins nu.

0: Prince en The New Power Generation. Je hoorde Cream op nummer 833. Het is de 90s top 1000. Je favoriete Trip Down Memory Lane met Strike.
1: You sure do. Come on, baby.

0: John maakte muziek voor The Lion King en werd daarmee zelf ook een klein beetje king wel. 538. Jordan, Can You Feel The Love Tonight? Een superhit in de 90s top 1000. Hey, deze week maakt je hoofd een gigantische tijdreis terug naar de 90s. Even terug bij die paarse Disney videobanden. Waar je dan van die punica bij dronk, weet je wel. En gekocht bij de EDA. Echt een trip down memory lane. Zo meteen hoor je George Michael. De TMF-VJ's met een hit. En je hoort welke ramp er in de 90s gebeurde. Waar je nog steeds de gevolgen van kunt zien op het strand. Radio
1: 538. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Binnen 1 minuut meer. 538 90s top 1000.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Kussie.

0: promotie vind je bij Bol.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.

0: 538, George Michael, Mary J. Blige en S op 829.
1: De 538, 90's Top 1000.
0: Kom even mee terug naar 97. Dit is echt fucked up. Ja, eerlijk is eerlijk, maar het is ook erg grappig. Er gebeurde namelijk een ramp met Lego. Het was op zee. Vrachtschip Tokyo Express verloor kilo's Lego. Maar het ironische, dat was Lego in thema diepzee. Dus ja, zie het voor je. Allemaal inktvissen, haaien, mannetjes met duikbrillen op, dat soort dingen. En nu in 2026 gebeurt het nog steeds dat er af en toe ineens van die poppetjes aanspoelen. Ja, dat kan niet goed zijn voor het klimaat, maar goed, ja, toch even gniffelen, weet je wel. Uit die tijd komen ook de Magnificent Four, de TMF-vrouwen met de hit Get Close.

Het is de 90s top 1000 op 538 met zometeen Gary Barlow. Die komt van een cassettebandje. Ik heb aan mijn collega's geleerd dat je nou even met een potlood en dan... Nou ja, goed. Dat doe ik eventjes. Draai ik even King B.

0: Gary Barlow die had na Take That 1 hit in Nederland, maar die is zo mooi dat hij een plek heeft gekregen in de 90s top 1000. Je hoorde Forever Love op 825.
1: De 538. 90s top 1000.
0: Zometeen meer hits uit de jaren 90. Grijs gedraaid op MTV en op VMF. Total Touch zit daarbij, Paul McCartney. En de man die eerst militair was, toen dikke hits scoorde en daarna worstelaar werd in Japan. Wie het is, hoor je zo.
1: Radio 538. Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90 Top 1000.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Oranje fans opgelet.

0: sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Nieuw.

0: 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar...

0: live met John Summit. Face-to-face in Polen. Vanavond, 9 uur, op Radio 538. Dance Department.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur.
8: Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 60 miljoen euro. Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer. En dat was het nieuws op 538.
9: Ja, dankjewel. Zometeen hoor je Captain Jack en Total Touch in de 538 90's Top 1000. Maar eerst het verkeer van Timo.
10: Ja, er is nog één vertraging op de A-wegen. En die kom je tegen op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Nijkerk. 6 minuten. En snelheidscontroles kom je tegen op onder andere de A2. Den Bosch richting Utrecht bij Beest. 83,5. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel. De A10 dus bij Amsterdam. 4,5. En de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft. 11,3. En voor het volledige overzicht check je alle flitsers in de app van Flitsmeister.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Domino's.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
5: Alleen maar hits uit de 90's.
6: Bas Manting.
5: Je Furby die begint spontaan weer te ouwe horen tegen je.

Deze man had vreemde jaren 90. Hij was een militair in Duitsland. Daar zongen ze dan altijd het lied Captain Jack. Daar maakte hij een nummer 1 hit van en zo werd hij beroemd. En daarna scoorde hij nog veel meer hits. En toen dat voorbij was, toen besloot hij om worstelaar te worden in Japan. En ook dat werd een succes. Dus ja, dan kan je gewoon alles. Je hoorde Captain Jack en Drill Instructor op 823.

Om het gewoon maar even in een perspectief te plaatsen. Dit is allemaal uit de tijd dat je je teruggespoelde videobanden daadwerkelijk moest terugbrengen naar Videoland. Ja, eerlijk, dat zie ik Gen Z toch niet doen. Mezelf ook niet hoor. Dat ik dan na een seizoen Ex on the Beach alles moet terugbrengen. Ik vind zeg maar inloggen al een hoop gedoe. Maar goed, je hoorde Paul McCartney, Hope of Deliverance. En dit is Dirty Cash.

0: Olella Adams, Window Olella of Adams, Hope op 800. Op 90's, top 1000. 90's, top 1000.
1: Een soort muzikale memory aan
0: muzikale memory.
1: Elk liedje dat gedraaid wordt, dat gedraaid wordt.
0: Dat draagt een herinnering.
1: Dat draagt een herinnering.
0: Bij je prikkels.
1: Zometeen hoor je U2, je hoort Westlife.
0: En je hoort Westlife.
1: Welk instrument?
0: Het meest sexy gevonden wordt.
1: En het is niet de saxofoon.
0: De saxofoon.
1: Dat dacht ik. Ik was daar echt van over.
0: Ik dacht, als je een saxofoon hebt,
1: dan staat ze voor je in de rij.
0: Ik ben ooit begonnen.
1: Maar ja, toen ik dit wist, ben ik ook weer gestopt.
0: Alleen de Pink Panther.
1: Ik weet niet of dat helpt.
0: Wat je moet gaan spelen.
1: Wat je moet gaan spelen.
0: Super hot gevonden te worden.
1: Dat hoor je zo meteen.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Maandag om 9:15 even bellen met Peter Heerschop.
3: Nou, als Oranje eerste wordt in de pool, dan spelen ze dinsdag om 3:00 s'nachts. Als Oranje tweede wordt, dan spelen ze maandag om 7:00 s'avonds.
4: Oh, dan moeten we tweede doen.
3: Ja, dat is voor ons dus ook beter. Dus we moeten niet te veel scoren tegen Tunesië. Dus het kan zijn dat komende wedstrijd de Pai in de spits staat.
2: 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
19: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
18: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Vanaf 29 juni. Het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
26: Nu

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Bas Menting.
8: Radio 538. 818.

Welk instrument is het meest sexy? Ik dacht, dat moet de saxofoon zijn. Maar dat is niet. Hoe kan dat nou? Zo'n saxofoon, dan sta je helemaal zo behendig te spelen met allemaal knoppen en dat je dan helemaal precies weet waar je mee bezig bent. Maar ja, blijkbaar niet. Het is onderzocht, waarschijnlijk door iemand die ja, maagd was en daar klaar mee was. Uitkomst, de gitaar is het meest sexy instrument. Want als je die speelt, dan straal je zelfvertrouwen uit, straal je creativiteit uit. En dat vinden mensen dus bloedje sexy. Ook goed, hè, om iemand in bed te krijgen, laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen, is de piano. Staat ook in de top 3 van sexy instrumenten. En op 2, daar is hij, mijn saxofoon. Er is een liedje uit de 90's die dat bewijst. Laten we die er even bij pakken. Op 816 vinden we Another Day. Another Day. Die tijd uit. En dat vinden mensen dus bloedje sexy. Ook goed, hè, om iemand in bed te krijgen, laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen, is de piano. Staat ook in de top 3 van sexy instrumenten. En op 2, daar is hij,

voor de nodige beweging op de dansvloeren hebben gezorgd. Hè. Wat een gigantische hit op 815. En zometeen No Doubt en Whitney Houston ga je horen. En echte 90s girl power. Maar er is ook echt, een bonk testosteron onderweg. Zometeen Martijn Legrand met de rest van de 538 90s top 1000.

0: 538 90's top 1000. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
0: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Yeah. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
21: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
22: 538 Nieuws.
23: 6 uur.
24: In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. Vijf mensen raakten gewond, één zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook twee traumahelikopters werden ingezet. Een van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succesvol reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door twee aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de vijfde plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
25: Zometeen het laatste uurtje van de Nightjes Top 1000 voor vandaag. Maar eerst even kort verkeer.
26: Ja, één vertraging op de A-wegen. Die kom je tegen op de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen. Vlak voor Duitsland 5 minuten vertraging en de lengte neemt alweer af. En snelheidscontroles kom je tegen op de A2. Den Bosch richting Utrecht bij Beest 83,5. A10 Noord, dat is richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 4,5. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam zelf. 22,9 is de hectometerpaal. En check voor het volledige overzicht de app van Flitsmeister.
27: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches on the look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
31: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
32: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
33: Martijn Lagraal.
25: Nog een uurtje, 90's top 1000 voor de boef van vandaag. Nummer 812 nu, Blind Melon, No Rain.
33: 538, 90's top 1000. Radio 538.
34: 812.

0: 811. Tina Cousins hoorde je op 538. Killing Time.
1: 538, 90's, top 1000.
0: Ja, welkom. Of welkom terug, eigenlijk meer. Welkom in de jaren 90, het decennium van de Flippo's. Die dingen, die schijfjes waar je zakken chips voor open scheurde, terwijl ze nog in de supermarkt lagen. In die tijd betaalde je tenminste nog voor iets leuks in de zak chips. Tegenwoordig betaal je eigenlijk alleen maar voor lucht in een zak chips. De tijd ook waarin je huiswerk even moest wachten omdat je Tamagotchi dreigde te overlijden. En de tijd waarin je 's nachts stiekem naar beneden sloop om te kunnen internetten op de pc in de woonkamer. En dat je ouders wakker werden van het verrekte geluid van die inbelmodem terwijl jij probeerde de Napster uit te spelen. Heerlijke tijden! Toch? Waarom niet? En ook muzikaal gezien waren het heerlijke tijden. En tot en met aanstaande vrijdag hoor je daar hier op 538 1000 voorbeelden van. Je zit midden in de 90's top 1000. En dankjewel voor het stemmen, want zonder jou geen lijst. Dit is nummer 810. Barbra Streisand en Celine Dion.

0: 1000 grootste hits uit de 90's. De 538. De 538 90's. Top 1000.
1: 809.

0: paparazzi.
1: Ja, je zou het bijna vergeten. Maar voordat hij zich bezig hield met het pimpen van rides op MTV, nam Exhibit toch vooral de tijd om een hele goede rapplaten te maken. En dit is daar wel een voorbeeld van. Deze is zo hard, jongen. Paparazzi uit 1996.
2: De 538. 90's
1: tot 1000. Exhibit, dat is wel een leuk verhaal, heeft ook een link met Nederland. In 2007 nam hij deel aan de Gumball 3000. Dat is een internationale autorace die gaat over de openbare weg. En ja, de Nederlandse politie zette hem op een gegeven moment langs de kant van de weg omdat hij veel te hard reed. Hij werd geklopt op 160 km per uur. Waar je 100 mocht. Dus dat is te hard. Alleen had hij wel een goed verhaal paraat en zei: oh, kilometers? Ik denk altijd in miles per hour. Mocht niet baten. Rijbewijs gewoon kwijt.

0: F voor, denk je? The Original Fly Guy. Dik. Clifton Reumel was de man achter The Original Fly Guy. En Clifton was de eerste artiest die werd getekend op het eigen recordlabel van Ray Slijngaard van Too Unlimited. Nou, dan heb je alle mogelijke pubquizvragen over deze track weer gehad. Je zit in de 90s top 1000 hier op Radio 538. En zometeen hoor je een track van een groep die je kent van klappers als The Sign, Don't Turn Around. Maar er komt er zo eentje aan die wat minder bekend is geworden. Maar desalniettemin een grote hit van Ace of Base. Zometeen hier in de 90s top 1000 op 538.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: PS5 vakanties.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
3: Plintenfabriek.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Voor elke stijl de juiste afwerking.
3: Plintenfabriek.nl. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: Domino's.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
6: Ja! 538 Festival Donderdag.
7: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
8: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
10: Yeah. Martijn Lagaal.
11: Nummer 805 is Wheel of Fortune van Ace of Base.

0: Janet Jackson, Joni Mitchell en Q-Tip op 538.
1: De 538. 90's Top 1000.
0: Die Q-Tip is een hele grote manier in de Amerikaanse hip-hop geschiedenis. Vooral omdat die hip-hop en jazzy invloeden voor het eerst echt samenbracht. Maar ik moet als 90's kindje en Friends-fan toch bij Q-Tip aan iets heel anders denken. Namelijk een speciale scène uit Friends waarbij Chandler een kleermaker zoekt en aan Joey vraagt of hij er eentje weet. Joey zegt vervolgens allerlei hele rare dingen. En Chandler zegt dan, jongen, jij moet eens even stoppen wanneer je bij je wattenstaafje, wat Q-Tip natuurlijk betekent, wanneer je weerstand voelt. Ken je die scène? Luister mee.
2: Why don't you go see Frankie? My family's been going to him forever. He did my first suit when I was 15. No, wait. 16. No. Excuse me. 15. All right, when was 1990? Okay, you have to stop the Q-tip when there's resistance.
0: Beste uitvinding uit de jaren 90, de serie Friends. Oké, Rolo's die waren ook lekker, maar Friends nummer 1 wat mij betreft. Hey, welkom bij de 90's Top 1000 op 538. Niet alleen maar happy hardcore platen natuurlijk, maar ook hele mooie popliedjes uit de jaren 90. En dit is er daar eentje van. Is ook schitterend. Voltooid verleden tijd. Nummer 803 in de 90's Top 1000.

Valencia Gaia, nummer 801 in de 90s, top 1000 hier op Radio 538. Die pakken we morgenochtend om 9 uur weer op. Zometeen om 7 uur, de 40 grootste dances van moeder aarde. De Global Dance Chart met Wessel komt eraan. En dit is nog nummer 800 uit de 90s, top 1000. Tupac.

0: bed.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: It's playtime.
12: Easy Toys.
13: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op Lando.nl.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
20: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
21: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
23: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
24: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
25: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
26: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
27: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel.
0: artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
4: Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De prijs

0: Domino's.
1: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
7: De 1000 grootste hits uit de 90's.
6: De 538 90's top 1000.
7: Op je radio. Wessel van Diepen.
8: Zaterdagavond letterlijk een warm welkom bij de lijst met de 40 heetste dance hits op moeder aarde. Dit is de nieuwe Global Dance Chart.
7: Radio 538.
8: En mocht je het gemist hebben, zo klonk de top 3 van vorige week. No.

zaterdagavond doorbrengt met 538. De Global Dance Kerk. Mijn naam is Wessel. Met nu de hoogste binnenkomer uit het land waar ze Guinness drinken als ontbijt. Ierland. Ketama is nieuw op nummer 25. Comes and goes. Lekker.

0: Kijk, bij IDM-shows ruikt het naar verstraald bier en mannenzweet. Maar bij mijn shows ruikt het naar kogels, zonnebrand en dure parfums. Al dus Kygo, je hoort hem op nummer 21 met That's When You Know. Onderweg de 20 heetste dancehits ter wereld.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
3: Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Yeah.
8: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
9: Plintenfabriek.nl.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Voor elke stijl de juiste afwerking.
9: Plintenfabriek.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Hikes. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij.
3: Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Nova presenteert...

0: Spaarverf, dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: 538 Nieuws, 8 uur.
6: Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn twee nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje. En bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
17: De 1000 grootste hits uit de 90's.
16: De 538 90's top 1000.
18: Zomer op je radio.
19: Van
16: en goed nieuws, je bent in record

0: Blow Your Mind. 1 omlaag naar nummer 4. De top 3 heetste dancehits ter wereld staat op scherp. Eerst is hier Armin van Buuren.
1: Wessel van Diepen.
0: Hey, en je hebt goed nieuws over de hotmix, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt. De mensen die mij een beetje volgen weten dat ik de afgelopen tijd vaker face-to-face draai met andere DJ's. Ik heb het op een State of Trance in Rotterdam gedaan, bij de Ushuaia op Ibiza. En afgelopen week stond ik dus in Polen met de grootste Amerikaanse DJ van het moment. En dat hoor je dus vanavond in onze hotmix. Mij samen met John Summit.
0: Oeh, en de face-to-face altijd beter dan back-to-back, toch Armin? Dankjewel. En dan nu het moment, de bekendmaking van de top 3 heetste dancehits online, on air en on the floor. Met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It gaat van 6.

0: Achtste week muurvast op nummer 2, Another and Talk to You. Zaterdagavond, 538, de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dance op aarde? Ze wilden per se het iconische geluid van Insomnia gebruiken, maar het lukte niet om het precies na te maken.
1: So I went to the Sister Bliss who was in Faithless and I was like, yo, can I get that dun dun dun dun dun? I was like, cause it sounds so good, like we can't like recreate it. And like, how did you like what effects did you use? She was like, we played that live and like that's on tape.
0: De tape werd opgestuurd en zo ontstond New Religion. Bebe Rexha en Faithless zijn voor de 10e week de populairste dance hit op aarde. Global.

0: top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Morgenochtend vanaf 9 uur. De 538 90s top 1000.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Pas je eindelijk het perfecte

0: Hang-On voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De hits van 538, overal in Nederland.
6: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
5: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
6: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
10: Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim €5000 aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Magyar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,99.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Hey, this is Mel P.
2: Hi, this is Chris Lake.
3: Hi, it's Cole Shue.
4: Hey, this is John Summit.
5: Your destination for the best beats.
6: 538 Dance Department.
5: By Armin van Buuren.
7: Kom binnen in de wereld van Dance Department, waar we alleen maar de beste dance van het moment voor je hebben. We zitten vol in het zomerseizoen. De festivals draaien op volle toeren en terrassen zitten overal vol. En overal wordt het weekend gevierd in Nederland. Ik ben Armin van Buuren en tot middernacht mag ik jou hier op 538 voorzien van alleen maar vette dance tracks. En dat doe ik niet alleen. Het is weer gezellig druk vanavond in de studio. Amsterdam, zijn we er klaar voor? Zometeen vertel ik je welke Nederlandse DJ's optraden op de bruiloft van Dua Lipa. Maar eerst Yougel en Ultra Naté. Move into the sun.

op de Nederlanders en hoe we het wereldwijd doen. Ik stond laatst in Amerika voor een optreden. Ik liep een club binnen en ik hoorde iedereen daar gewoon meezingen met de muziek van Chris Tussie. Maar ook de Amsterdamse mannen van Another zijn bezig de hele wereld te veroveren. Vorige week brachten ze een nieuwe album uit. En man, wat klinkt dat muzikaal. En niet alleen wij.

Mark Ronson op het podium. Dus stel je even voor, hè. Prachtige locatie in Italië. Dua Lipa midden op de dansvloer. En dan deze sound. Another Like It op 50.

Afgelopen maandag stonden ze nog back-to-back te draaien op de avond van John Summit in the Universe op Ibiza. Patrick Topping en Leighton Giordani, Tonight hoorde je op 538. Dan de volgende track, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Vorige week kregen heel veel DJ's een cryptische e-mail met een nieuwe track, alleen niemand wist wie het was. Het mocht absoluut niet verteld worden. Het is namelijk een bekende DJ die met een compleet nieuwe sound gaat komen. Gisteren is de track eindelijk uitgekomen en nu weten we ook wie erachter zit. Het is namelijk de nieuwe track van niemand minder dan Timmy Trumpet. Check het zelf, hier in Dance Department. Timmy Trumpet's nieuwe.

weg. Dus hij moet gewoon volledig rust nemen. En dat is niet de enige. Ook Miss Monique kreeg van haar dokter het advies om een stapje terug te doen. Door gehoorproblemen moest zij afgelopen week zelfs haar eigen avond in de Haai op Ibiza afzeggen. Nou, laten we hopen dat het snel weer goed gaat met ze. Dit is de nieuwste van Miss Monique. Ghost op 5.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
12: 538 Festival Onderdag.
13: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
14: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook! Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
20: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
19: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
21: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens een dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
22: Nova,

0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Morgen live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique. Dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: This is about to go down.
18: Hey, this is Fisher.
19: Hi, this is David Guetta.
20: Hey, we are Swedish House Mafia.
21: Hey guys, this is Dom Dolla.
22: Your destination for the best beats.
23: 538 Dance Department.
22: 538 Dance Department.
24: De temperaturen dalen, maar de energie stijgt hier in de 538 Studio. Ik ben Armin van Buren, welkom bij uur 2 van Dance Department. En ik vind het heel erg leuk als je me een berichtje stuurt wat jij aan het doen bent dit weekend. Laat even wat weten.

0: DJ Ten is een hele vette set. Wil je iets van hem draaien? Nou, Lonneke, ik ben ook de broerste niet. Laten we wat house beuken. Straks hoor je tracks van Frankie Rizzardo en Prospa. Maar eerst dus deze. Misbehave. Speciaal voor Lonneke. Dit is DJ Ten in Dance Department.
1: Let's misbehave.

Ik ben Armin van Buren. Je hoorde de nieuwste generatie house, Prospa met Dreams. Dan door met een echte Nederlandse held, Frankie Izzardo. Vorig jaar was hij de Nederlandse DJ met de meeste optredens in het buitenland. En als ik nu naar zijn agenda kijk, is daar weinig aan veranderd. Vanavond staat hij in Engeland, morgen in Portugal. Tussendoor twee shows op Ibiza en vrijdag alweer in Italië. Druk? Zeker. Maar gelukkig vindt hij tussendoor ook nog tijd om goede tracks te maken. Vorige week draaiden we al een nieuwe track van hem. En man, wat is die vet. Dus ik draai hem gewoon nog een keer voor je. Frankie Rizzardo en Feels hoor je nu in Dance the Park.

vet is dit, hè? De Rinsen remix van Deadmau5, Not Exactly, een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Deze versie was een van de hoogtepuntjes in de set van Colin op Thuishaven in Amsterdam laat.

wilde doen. Zijn sound is natuurlijk iets anders dan puur trance, zullen we maar zeggen. Maar als je goed naar zijn muziek luistert, hoor je toch heel veel inspiratie uit trance. Dus hij nam de uitdaging aan. En zometeen om 11 uur hoor je die face-to-face set hier in de Dance Department Hotmix op 538. John Summit stond zelf ook afgelopen week nog solo in de Lofi in Amsterdam. Stijf uitverkocht. En tijdens die set verscheen ook ineens Martin Garrix in de DJ-booth. Niet om te draaien, maar gewoon om lekker mee te dansen. En toen dacht ik, wat een goed moment om ook zijn doorbraaktrack nog eens te draaien. Wat een track is het ook. John

vereerd dat ze mij vroegen. Ze hadden wel een eis. Ze wilden dat we iets bijzonders deden. En kwamen dus uiteindelijk uit met een speciale techno-trance set van mij samen met niemand minder dan Adam Beyer.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Hey jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Boek nu je reis bij prijsvrije vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, autotaalglas.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets.
0: voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: 538 Nieuws.
24: 11 uur.
25: Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En dit was het nieuws op 538.
26: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
27: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
28: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
29: De beste plek voor jou, NVM.
30: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
33: This is about to go down.
34: Yo, this is Hilo.
35: Hey, this is Frankie Risardo.
36: What's up, this is Afrojack.
37: Hey, this is Reinier Zonneveld.
38: The biggest DJs in the mix.
39: 538 Dance Department.
38: This is the Dance Department Hot Mix.
40: 538 Dance Department, ik ben Armin van Buren. Dit is mijn set samen met John Summit hier op 538. Je moet je voorstellen, een eigen festival is al een hele eer om te hebben. En dan ook nog John Summit te mogen presenteren in een vol stadion in Polen was een absoluut hoogtepunt van mij. Wat mij echt opviel tijdens die set was hoe dicht onze sounds eigenlijk bij elkaar liggen. Natuurlijk is zijn sound wat meer vocaal, misschien wat meer housey, maar er zitten heel duidelijk invloeden van trance in. We hebben onze twee stijlen proberen te combineren en dit is het resultaat. Nu op 538, Armin van Buren en John Summit live in de Hot Mix.

RVF Dance Department met nu live Armin van Buuren en John Summit. Laat even van je horen via de gratis 538 app of Instagram @DanceDepartmentOfficial. En dans met ons mee op deze set.

van Buren, je luistert naar 58 Dance Department. En ik ben heel blij met alle bijzondere dingen die ik mee mag maken. Maar soms ben je echt even extra trots dat iets lukt. Ik organiseer natuurlijk mijn eigen evenementen, State of Trance. In februari hadden we onze editie in Ahoy. Dan nodig ik vaak artiesten uit om face-to-face met mij te draaien. Het grote verschil met back-to-back is dan dat we niet schouder aan schouder staan, maar echt met twee verschillende DJ-sets tegenover elkaar. Zo stond ik vorige week nog met Kiki in Azië, face-to-face. Een tijdje geleden zei John Summit gewoon ja om de vraag om ook mee te doen. Hij is de grootste DJ in Amerika momenteel. En de afgelopen week draaiden we samen dus op een State of Trance in Polen. Die set hoor je nu hier op 538.

Ik ben trots op deze set. Het afgelopen uur hoorde je mij, Armin van Buuren, samen met John Summit op een State of Trance in Polen hier op 538. Een andere hotmix dus dan je van ons gewend bent. Maar mocht je hem nou terug willen luisteren of een van de andere hotmixen, dat kan gewoon via 538.nl. Daar vind je ook de hele playlist. Of volg ons via @dancedepartmentofficial op Instagram. Zometeen hoor je Chesto hier op 538. Maar voor ik afsluit wil ik nog een diepe buiging maken voor het hele team van Dance Department. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Stolle. Tot volgende week.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Vanaf 29 juni, het meest prestigieuze toernooi van het tennis. Waar elke rally telt en elke fout wordt afgestraft. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nova presenteert haar debuut-EP Rave Kids.

0: op te streamen.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd, omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van Oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als 5e. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En dit was het nieuws op 538.
7: 538.
6: Vanaf 9 uur.
7: De 1000 grootste hits uit de 90's.
6: De 538 90's top 1000. Zomer.

helemaal gebakt met mijn label Musical Fear. Een hele dikke track uit van Bodea en Brian Kearney. Namelijk Ready to Fly. En nu is Bodea terug met een nieuwe track, Part of Me. En die hoor je juist hier in Prismatic bij Tiësto op 58. Leuk dat je luistert. Dan belooft hier een mooi uurtje met het plaat te worden. Ik heb tracks voor je van Transmums, Faster Horses, Kyle Starkey, twee Tiësto Classics en nog een Two-Face track. Maar eerst een oude klapper. Bartez on the move in de Barky Moon

Dit is Prismatic by Tiësto. En in de mix voor deze juist Love Generation van Dan Newman. Daarvoor Tidus met Us. En dat nog Lift van Sean Diaz. In de Transmode Remix. En dit is Kyle Starkey en Antasia 234.

Medic in de mix met Tiësto 538. Hij is juist hoorde je Dore, Full Circle. Daarvoor No Manner, Bernie Scott en Caspé, Losing Focus. Ook nog Caspé The Way en Tiësto Love Comes Again featuring BT in de Zarka remix. En dit is Oxia Domino in de Space 92 remix.

Je hoorde Panteros 666 en Lawton, Need Your Emotions. Daarvoor Swart, Sundance, Smith & Brown, Inhibitation en Franco Smit, Stimulation in de Thomas Schumacher edit. En zo zit dit uur van Prismatic Rubber op. Tijd van nog maar één track. En ik hoor heel graag wat je van de mix vond. Laat het weten op mijn socials, @Tiesto of op youtube.com/Tiesto. En dan kun je ook alle vorige Prismatic shows vinden. Het is Niels de Vries, 12 inch, in de Panteros 666 remix.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uur tijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken, die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan. En daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje. En zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: De 538 90's top 1000. Zomer.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand 2 kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de straat van Hormuz. En het was een uur lang billenknijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1, maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront te overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: De 538 90's top 1000.
1: Zomer op je radio. Armin van Buuren.